0: Dus wat zie ik je nou? Kijk je vast.
1: Zeg maar.
0: But it's 1015 alarm at 14 Ambleside Drive, 14 Ambleside Plantations, the entry exit door.